eiland, op die lip van een berg, op die skuur van een afgrond, van hut tot herberg, kom ons dromen zwerven.

So is dit Phil Collins, Strangers Like Me of Elton John? Can You Feel the Love Tonight? Vir ons vorentoe vat 45889. Dis R1.50 per SMS. Sal nou kyk na van die boodskappe. Ons sit die musiek voort hier in jou middaghuis toe uit program. Hierdie is Simon Webb.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: En ek wens ek het vroeger geskuif.
2: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting online.
3: Een man en een vrouw stap langs een perd wat een houtwa trek. Achter op die wa is daar metaal gereedskap en ook een lijk. Die lichaam degelijk toegedraai en vastgebind in dik wit materiaal. Daar is geen kus vir die ontslapende nie. Een jong soldaat betracht die twee sy aankoms, dankbaar vir die onderbreking van sy verveling. Naand, waarin gaan julle daarmee?
4: Donderdag die 17de September kan jy luister na Susan Beyers sy eerste voorlesing van P.P. Fourie se boek Die Dood van Rachel April. Skakel in net na 9 die aand.
5: Jy luister na Spitstyd op RSG.

0: Daar is geen met The Invitation saam met Rika Collins, Holy Ground. Dis 20 minute oor 7.
1: Welkom by Opskit, ons maats se eie storie tyd.
2: Lekker luister!

Dit dan Jill Barber en Jessie Cook met Petit Fleur. Volgende beweeg ons na een van die mees suksesvolle musiekkunstenaars van alle tye, Julio Iglesias. Die snit wat jy nou gaan hoor, het hy in 1975 vrygestel en het dit een van sy mees gesongde romantiese treffers wêreldwyd geword. Hier is Julio nou met Abrázame, wat hou my vas in Spaans beteken.

0: Er is Chill met Eric Clapton, Let It Grow. Kom ons hoor gou, wat sê hierdie persoon? Wat is een van die beste stukkie raad of advies wat hy al by iemand gekry het en wat hy vandag nog onthou? Goeienaand, welkom.
1: Hi, dis Pieter van Erasmia. Ja, twee beste raad wat iemand my gegee het, is matigheid voor oor, die ander een is, ding is, don't drink and drive, ja, en die ander een is,